0: Midnight Sky van Miley Cyrus. Dan gaan we nog even naar wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Eerst naar de televisie. In Nieuwsuur was aandacht voor de struikelstenen of auf Deutsch Stolpersteinen. Wereldwijd liggen er zo'n 116.000 van die stenen voor huizen waar vroeger Joden woonden. Tot ze werden opgepakt en vermoord in opdracht van de nazi's. Maar het gemeentebestuur van het Duitse Heidenau wil die struikelstenen niet meer. Daniel Bartel van de plaatselijke AfD zegt dat veel inwoners van Heidenau de stenen niet zien als een waardige manier van herdenken.
2: Die Bürgerschaft in Heidenau hat uns angesprochen, viele davon, die gesagt haben, dass das kein würdevolles Gedenken ist. Und die haben sich auch mehr oder weniger darüber beschwert, warum man das auf dem Gehweg befestigen muss.
1: Michael Heemskerk maakt struikelstenen voor de hele Benelux. En als hij de stenen heeft overgedragen, kunnen gemeenten zelf beslissen wat ze ermee doen.
3: Dat baart zorgen in die zin. Kijk, ons project loopt gewoon door en er liggen in Heidenau ook 5 stenen. Maar een volgende stap, wat ze natuurlijk nog kunnen bedenken, is: gaan die stenen blijven liggen of worden die weggehaald? Kijk, zodra ze liggen, hebben wij er niks meer over te zeggen. Dan is het van de gemeente en aan de gemeente. Dus in die zin, nou, daar zijn zorgen over.
0: Gaan we naar Met het oog op morgen. Daar ging het over de lage waterstand in de Rijn bij Keulen. Die gaat ook voor Nederland onvermijdelijke gevolgen krijgen, zegt hydrometeoroloog Jan Verkade.
4: De afvoer van de Rijn is eigenlijk een natuurlijke afvoer. Die reguleren we niet. Dus ik denk dat we het gewoon moeten accepteren dat ook in Nederland we over een paar dagen die hele een nog lagere waterstand hebben dan dat we op dit moment hebben.
0: Ja, en dat heeft gevolgen.
4: Voor de scheepvaart is dit heel vervelend. Hè? Want die hebben eigenlijk maar weinig waterdiepte. Dus die boten met een beetje een diepgang, die kunnen eigenlijk niet meer varen. Dat gaat nog even aanhouden.
0: Dat gaat nog even aanhouden. Ja, dan zal er toch
1: met dat mooie weer?
0: Ja, nou, dat is het. Ja, nog nooit zo'n laag pijl, 40 centimeter. Maar, zo legde deze Jan Verkade uit.
1: 40.
0: Ja, het pijl kun je een beetje vergelijken met NAP.
1: Oh.
0: Maar 40 centimeter, dan zou er geen scheep meer doorheen kunnen.
1: Het
0: is 1,5 meter diep. Dus in die zin valt het mee.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, 3, 2, 1.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat goede gevoel, dat moet weer terugkomen en helemaal thuis.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dus het spel eigenlijk wat wij de afgelopen weken gespeeld hebben, dat hebben zij met ons gespeeld.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een motorrijder is gisteravond ernstig gewond geraakt op de IJsselmeerdijk in Lelystad. En een auto is afgelopen nacht uitgebrand in de Lelystadse Aantolwijk.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
11: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
10: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Ben je ruim 10 minuten langer onderweg. En op de A28 Zwolle-Amersfoort is tussen Zwolle en de afrit Ermelo een afgesloten afrit. Flitsers zijn niet gemeld. En zometeen in Flevoland Muziekland hebben we het over goede mensen. Is toch ook wel fijn?
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
17: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
19: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
20: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
21: Met Joliene Dalstra.

0: The Good People van Jack Johnson. En daarvoor hoorde je Spandau Ballet, Only When You Leave. Ja, het is alweer bijna 9:15. Het zonnetje is er nog bij. Oh, het was gisteren ook lekker, hè? Heerlijk. Misschien heb je ook zo genoten in de tuin of op je balkon. Nou, mijn tuin leek wel een oerwoud. Ik ben echt uren bezig geweest. Ja, samen met man lief. Ja, die heeft ook heel wat werk verzet. Ben er nog lang niet. Dus nou ja, gelukkig wordt het de komende dagen ook aangenaam om buiten te zijn. Dus dat scheelt. Wat muzieknieuws voor je op deze maandagochtend. Taylor Swift, die heeft gisteren 3 prijzen gewonnen tijdens de VMA's. Ze is nu recordhouder. Nou, dat is altijd leuk natuurlijk. De zangeres heeft 33 Video Music Awards gewonnen. Dat zijn die prijzen van MTV voor de beste videoclips. Nou, Taylor Swift die won onder meer voor de video van haar hit The Fate of Ophelia. En in haar speech, dat was toch wel heel aardig, eerde Taylor Swift Dolly Parton. Dit zei ze.
1: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
0: Ja, dat applaus daar ook achteraan, hè? Dolly Parton. Ja, gewoon door iedereen geliefd. Ja, Taylor Swift noemde Dolly Parton de ultieme showgirl. Een verwijzing naar haar laatste album, Life of a Showgirl. En natuurlijk draai ik dan The Fate of Ophelia van Taylor Swift.

zit in mijn hoofd van de drie J's over een Spaanse zomerliefde. Ja, dan kom je terug in het regenachtige Nederland. Nou ja, nu niet. En dan is het over en uit, hè? We gaan eens even kijken naar Kiek. En dat doe ik door twee foto's voor je in beeld te zetten. En dan kun jij lekker puzzelen, ook op deze maandagochtend. Wat heb ik weggepikt, vraagt Kiek aan jou. En wat is dan het antwoord? Wat zien we hier? De Agrobeurs, Agrotechniek Holland in Biddinghuizen. Goh, daar was het druk. Daar was echt van alles te doen. Heel veel machines bijvoorbeeld, van zo'n 600 verschillende merken. Echt van alles en nog wat. Ja, en er waren ook heel veel bezoekers. Maar ja, dit is gemaakt van bovenaf. Dus dan is het eigenlijk nog lastiger puzzelen, hè? Het is wel een uitdaging. Er zijn wel wat goede inzendingen binnen, maar daar kan nog veel meer bij. Nou, je hebt tot 11 uur de tijd om je antwoord door te geven. Doe dat bijvoorbeeld via de app. Dat is wel zo makkelijk. Zien wij het hier binnenkomen. En wie weet, maak je dan kans op leuke prijzen. 22 minuten over 9 is het. Flevoland Muziekland met The Jacksons. I Want You Back.

0: voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een motorrijder is gisteravond ernstig gewond geraakt op de IJsselmeerdijk in Lelystad. De bestuurder zou op een paal zijn gereden. Er werd onder meer een traumahelikopter ingezet. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een auto is afgelopen nacht uitgebrand in de Lelystadse Atelwijk. Rond 1 uur klonk er een luide knal, waarna er vlammen uit de auto sloegen. De brandweer had het vuur snel uit. De auto is zwaar beschadigd. Er raakte, voor zover bekend, niemand gewond. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal Nederlandse automobilisten dat ging tanken over de grens met 20%. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatiefwet. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Er trekken vrij veel wolkenvelden vandaag over onze regio heen en daaruit kunnen in de loop van de dag enkele buien ontstaan. Misschien valt daarbij lokaal ook flink wat regen en is er ook onweer mogelijk. Daarbij liggen de temperaturen wel nog aan de hoge kant voor de tijd van het jaar, met zo'n 19 tot lokaal nog 22 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een verschillende richting. Ook vanavond en vannacht trekken er vrij veel wolkenvelden over en moeten we rekening houden met een aantal buien.
8: Zometeen in Flevoland Muziekland. Terug naar het muzikale jaar 1997.
11: Goedemorgen.

0: Mario, See a Chance van Steve Winwood. Het is 19 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar de vroege zomer van het jaar 1997. 6 juni om precies te zijn. We zijn in het Abe Lentstra Stadion in Heerenveen. En daar staat het publiek te wachten op de aftrap van SC Heerenveen tegen FC Utrecht. Nou, die wedstrijd zou echt niet het hoogtepunt van de avond worden. Nee, dat was de pauzeshow. De Kast betrad het veld en speelde een nijedij. 5 minuten lang, vol slime in het Friesk. Helemaal in de Friese taal. Nummer bestormde de hitlijst, werd platina en is inmiddels ruim 10 miljoen keer gestreamd. Ja, die mannen gaan nog steeds lekker hoor. Ze hebben hun 35-jarig jubileum inmiddels gevierd met concerten en met een speciaal album. Dat deden ze in samenwerking met het Noord-Nederlands Orkest. Ja, deze, die blijft onvergetelijk. Alleen, ja, die eerste tonen al. Je krijgt al meteen kippenvel van de Kast met een nijedij.

De American Girls van Harry Styles. Het is 10 minuten voor 10. Paul McCartney, Listen to What the Man Said. Een nieuwe polderplaat heb ik ook nog voor je. En Arnoud, die komt hier zometeen de studio binnenlopen voor het tweede uurtje van Flevoland Muziekland. Wens ik jou nog een heel fijne maandag.

0: creatieve hobbyist.
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Nou, 3, 2, 1...
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ja, dat goede gevoel, dat moet weer terugkomen en helemaal thuis.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Dus het spel eigenlijk wat wij de afgelopen weken gespeeld hebben, dat hebben zij met ons gespeeld.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
10: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
11: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: De komst van een toprestaurant in een oude boerenschuur in Krachenburg komt een stap dichterbij. En een auto is afgelopen nacht uitgebrand in de Lelystadse Atolwijk.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 10 uur.
13: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan de verkeersinformatie. De ANWB zegt dat het overal lekker doorrijdt. Chris Marsden meldt wat controles op de tolkosten en natuurlijk ook op de snelheid. De N307 is dat in Dronten bij 105,4. En er wordt gecontroleerd in Almere, extra dus op de Rotterdamweg. Dankjewel voor een uurtje Flevoland Muziekland, Joliene. Lekker weer vandaag, temperaturen die hoog oplopen. Voor als je ervan houdt, heerlijk weer. En anders, joh, eventjes wachten, de herfst die komt er echt aan. Zometeen lekkere muziek voor je, van Thelma Houston onder andere. En we hebben een jarige Jennifer. Maar welke dat is, dat hoor je zometeen.
5: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren, met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Goedemorgen.

Maar ze hebben niks geks van deze plaat van Tino en Billy dansen. Daarvoor Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Goedemorgen allemaal. 28 september, laatste paar dagjes van september. En dan gaan we alweer naar de laatste drie maanden van dit jaar toe. Misschien wel vandaag jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samenjarig met Esmee Denters. Ken je er nog? Zij werd ooit via de sociale media ontdekt door Justin Bieber. Kreeg een platencontract. Nu is ze inmiddels 38 jaar geworden. Waar is ze? Wat doet zij tegenwoordig? Weet iemand het? Je mag het altijd even, hè? 0320-28-50-50. Verder is vandaag ook Leonie ter Braak jarig. Presentatrice inmiddels. Vroeger was ze ook model en actrice uit Oregon bij RTV Oost. 46 jaar is Leonie ter Braak alweer geworden. Verder is ook jarig Naomi Watts, de Australische actrice. Ze is van Engelse afkomst, wordt 58 jaar. Moon Unit Zappa, Amerikaanse actrice en schrijfster en familie van Frank Zappa. 59 jaar is ze geworden. Ook jarig is vandaag Veerda Mann, de actrice, zangeres en musicalactrice. 63 is ze geworden. En Angela Groothuizen, die is vandaag ook jarig. Ze is 67 jaar geworden. Vandaag zou eigenlijk ook Sylvia Kristel jarig zijn. Actrice, model, wereldberoemd. Ze zou 74 jaar zijn geworden, waar het niet dat ze in 2012 is al overleden. En ik zei het al, vandaag ook een jarige Jennifer Rush. Die wordt 66.

Julian Lennon en Too Late for Goodbye hoorde je. En daarvoor een jarige Jennifer Rush. The Power of Love. 18 over 10 is het geworden. We gaan kijken naar de foto van Kiek. Is ook vandaag weer lekker bezig geweest met een kiekje. Is op de Agrobeurs geweest vorige week. En heeft daar iets gesignaleerd waarvan hij dacht van... Hé, weet je wat? Daar ga ik ze even lekker mee aan de haal. Oh, het is wel heel moeilijk. We zien een luchtfoto van allemaal teentjes. Stands. Op het evenemententerrein bij Biddinghuizen. Ja, grote tenten vooraan en dan kleinere tentjes. En er zit ook wat kleur zo links en rechts in. Je ziet bijvoorbeeld ergens een tentje met 3 rode parasolletjes. Maar dat is links en rechts hetzelfde. Dus daar hoef je in ieder geval niet naar te kijken. Is er misschien iets in het grote geheel gewoon echt heel anders? Dat je zegt, is er in één keer gewoon een groot groen veld weg daar of zo? Nou, ik zit even met je mee te kijken. Dat ik denk van, misschien is het makkelijker dan dat ik denk. Ergens in het midden of zo? Het zal toch niet zo heel erg moeilijk zijn dat het echt een minim detail is. Maar ja, je kent Kiek, dus het kan maar zo zijn. Heb je het al gevonden? Dan geef het eventjes door aan onze telefonisten. Die zijn al klaar voor je bij de telefoon. En dat is het bekende telefoonnummer 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. En ze heeft er weer wat voor in de prijzenkast bij, hoor, deze Taylor Swift.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: met de hand.
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: 11:01, goedemorgen. De komst van een toprestaurant in een oude boerenschuur in Krachenburg komt een stap dichterbij. Na vertraging door vergunningen en financiering kan de verbouwing binnenkort beginnen. Over ongeveer een jaar moet het restaurant opengaan en er is zo'n plek voor 30 gasten. Naast het restaurant komt er een botanische tuin met exotische planten en overnachtingsplekken in zwevende kubussen. Een auto is vannacht uitgebrand in de Lelystadse Atolwijk. Rond 1:00 klonk er een luide knal waarna de vlammen uit de auto sloegen. De brandweer had het vuur snel uit. De auto is zwaar beschadigd. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. En de atletiekbaan van Almere 81 is gerenoveerd en heropend. De toplaag is vernieuwd, de inrichting bij het verspringen is verbeterd en er ligt een nieuwe waterbak voor de hindernisloop. De vereniging heeft zo'n 500 leden en hoopt met de vernieuwde baan en het opleiden van nieuwe trainers de wachtlijst korter te kunnen maken. En tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Er trekken vrij veel wolkenvelden vandaag over onze regio heen en daaruit kunnen in de loop van de dag enkele buien ontstaan. Misschien valt daarbij lokaal ook flink wat regen en is ook onweer mogelijk. Daarbij liggen de temperaturen wel nog aan de hoge kant voor de tijd van het jaar, met zo'n 19 tot lokaal nog 22 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een verschillende richting. Ook vanavond en vannacht trekken er vrij veel wolkenvelden over en moeten we rekening houden met een aantal buien.
8: Dan de verkeersinformatie ANWB. Meld geen vertragingen. Gecontroleerde tolkosten wordt er op diverse plekken in onze regio. En op snelheid wordt er ook gecontroleerd op de A6 Lelystad-Muidenberg bij 47,6. En zo meteen gaan we weer lekker terug in de tijd naar de muziek van 1997.
10: Goedemorgen.
11: Flevoland Muziekland.
10: Arnoud Leket.
12: Zo, en dan is het nu tijd voor een bakje koffie.
13: Jij bepaalt de muziek in Flevoland Muziekland. Welk nummer wil je weer eens horen op de radio? WhatsApp jouw favoriet naar de studio. 03.

0: De datum 1 juli stond toen nog in het geheugen gegrift van veel mensen uit China, want Hongkong werd op die datum overgedragen van het Verenigd Koninkrijk weer teruggegeven aan China. Tony Blair werd premier van het Verenigd Koninkrijk na een grote verkiezingswind voor Labour. Dolly, het eerste zoogdier dat succesvol uit een volwassen lichaamscel is gekloond, dat werd bekendgemaakt. Het internet en mobiele telefonie die groeide snel. Google werd pas in 1998 opgericht, dus dat bestond in 1997 nog helemaal niet. Films als Titanic, The Lost World, Jurassic Park en Men in Black die verschenen. Maar de grote hits die kwamen in 1997 onder andere van de Spice Girls en de Backstreet Boys en Hanson. En Jacques Villeneuve die werd wereldkampioen Formule 1. En in Azië begon de Aziatische financiële crisis die verschillende economieën zwaar raakte. En in Nederland was Wim Kok minister-president. En waar luisteren we naar op de radio? We galmden allemaal mee met die hit van deze twee iconen. En veel mensen ook, die hadden zo'n liefdesverdriet. En dan werd deze plaat opgezet. Dan werd er nog veel meer gejankt en gehuild. Met muziek van Marco Bussato en Treintje Oosterhuis.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1997.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Nederlandse automobilisten denkt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog

0: niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is nieuws op Urk FM.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdinrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen en daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmuts in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
1: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
3: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
1: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
1: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Even wat anders dan die jari.
5: Van 8 tot 10 in op de Onder Suvenen. Welkom bij Love.

0: Welk nummer werd er net al verspeeld, Johan?
1: Welk nummer?
0: Moet je wel even verkondigen.
1: Ja, In God We Trust, hè? Van Newsboys.
0: Ik voel me weer alsof ik op een podium stond.
2: Begon.
1: Wat dan?
2: Hij hebt hier een echo.
1: Oh ja. Maar hoezo? Een podium stond? Bedoel
0: een leren zoldertje of een grote kar.
1: Oh zo. Maar wacht, kijk, dan kan ik ook nog even... Dames en heren, welkom! Ah. Ja, we zullen maar even met je weg doen.
0: Ja.
1: Nee, ja, we zijn er weer. Het is weer tijd voor Lovem.
0: Lovem.
2: Wat ben we weer blij dat we er zijn.
1: Nou hè, inderdaad. En ja, voor jou is het wel even vliegen tegenwoordig, maar...
2: Ja, ik geef nou al categorisatie, dus het is auto in, categorisatie de Rut, ja. Auto weer in en hierop aan.
1: Ja, precies.
2: Ja. En maar door, en maar door.
1: Nou ja, dat valt wel te handelen toch, wat combineren.
2: Ja, alleen jij hebt best wel longen. Dus de leusdraag, dat net die zag hem en al een beetje koekjes in mijn mond stappen.
1: Oh ja, ja, want Albert ging in een hoekje staan.
2: Ja, ik denk, dan ben ik niet in beeld. En wat doet Johannes? Lot ik even grappig wezen en helpen me inzoomen. Dus ik stik van in beeld.
1: Ja, stik je lekker koekjes tegen. Ja. Maar ja, weet je, ik ben zelf ook van de koekjes tijdens de uitzending. Dus,
2: dat bieden we. Rijen koeken.
0: Nou, als wij op Twitch zaten, dan zouden de luisteraars al koekjes kunnen doneren, toch?
1: Ja, de Red Turk FM vroegen wel op, zie je. Ja? Ja, hadden we een 24-7 livestream op Twitch draaien.
0: En dan als je een donatie, dan kan er zo'n spannend muziekje. Of, ja, maar
1: dat... ja, dat gebeurde niet, dat niet. Oh. Nee. Maar ik weet nog wel dat, zeg maar, de luisteraars die kunnen nou via de website inschakelen. En dat is gewoon onze eigen livestream. Maar vroeger hadden wij dus een stream op Twitch.
0: Oh.
1: En dan hadden wij, zeg maar, de livestream was wel op de website, maar dan was het via Twitch, als je snapt wat ik bedoel. Dus je kon hem op de website zien, maar het was een font van Twitch, zeg maar.
2: Mm-hmm.
1: Dus
2: ja.
1: Zo hadden we dat toen opgelost, want het is best wel een wat techniek in om een live uitzending of een live beeld op je eigen website te krijgen. Dan moet je ook meer rechten en alles en weet ik het. En,
0: oh, ja.
1: Dus toen hadden we daar gewoon zo simpel opgelost.
2: En bijna moet je nou. Ja.
1: Ja, maar ja, nou hebben we volgens mij een bedrijf in Duitsland of zo gevonden. En die drive voor ons die 24-7 streamen. Nou, daar ben ik wel eens gebeden mee.
2: Nou ja, laten we door maar gelijk even op inhaken. Als je leugens willen bekijken, ga lekker naar de website toe. Hurkfm.nl. Ja. Mooie knoppen.
1: En als je dan... ja, en als je wat opvalt of als je wat leuk zijn om te dealen... of je hoort een bepaald nummer of je wil hem wat aanvragen... of je wil iets dealen, stuur lekker een appie naar 0527-688910.
0: Ja, en vergeet ons ook niet te volgen op Instagram... met de posts over de onderwerpen.
2: Ja, want diegene die ons volgt... die het ons volgende onderwerp ook al voorbij zien komen... namelijk waarheid.
1: Ja, waarheid. Ik ben benijd, Albert. Je bent de verzorger ervan.
2: Ja, ja.
0: Ja. Klopt allemaal.
2: En als jullie denken, wat een fantastische muziek. Ga dan ook naar de website of naar Spotify en zoek op... wat was het? Love and Playlist?
1: Love and Playlist.
2: Love and Playlist.
1: Ja, ik denk als je Love and toetsen dan zie je hem wel. Dan zie je maar, logo en dan...
0: Draai maar alleen maar fantastische muziek dan.
2: We draaien,
1: ik vind hem wel, ja.
2: Fantastische muziek en sommige goede muziek.
0: Oh, de meningen worden
1: verdeeld.
2: De ene zit, zeg maar,
0: wat is
2: het? Door, waar zit die camera? Door, dat is fantastisch en dit is goed. Hier,
1: zo, ja.
0: Draai
1: ja.
0: Van de camera naar mij.
1: Ja, want dat staat hier niet op.
2: Dit is lastig.
1: Nee, dat kan. Ja.
2: Oh, kijk.
0: Maar draaien is ook een fantastische muziek.
2: Ja. De gewoon genieten, snap.
1: Dit is net genieten, ja. Jongens. Dit is een inside joke.
2: Maar goed.
1: Ja, en we hebben er hartstikke veel zin aan, denk ik. Hè, om weer lekker een rustje te maken. En Joas.
0: Ja.
1: Leven jullie zijn katten nog? Of?
2: Het is altijd wat met die
0: nee,
2: katten. Dus ik ben
0: een kapommenheid.
1: Jij nou een langenheidje, vertel.
0: Nou, we moesten eerst kleinkind. Wordt morgen 1 jaar.
1: Oh.
0: Ja.
2: Wat gaaf.
0: Dat is een verjaardag.
1: Leuk, man. Gezellig. Ben je hier ook nog vernoemd of niet?
0: Nee. Hij heet Matthias.
1: Oh, nee. Dat lukt niet op Joas. Tenzij Jon Dolp nam Joas Matthias en zo, maar...
0: Nee, Johannes Paulus.
1: Johannes Paulus.
0: Ja.
1: Zo.
0: Dat is
1: hey, dan binnen we... Ja,
0: Johannes
1: Doopnaambrotters.
0: Ja. Nou, gisteren zat ik in de kerk en toen werd er ook een kind gedoopt. Spetterdaad is op de vloer, dat is echt wel.
1: Hè, ik hoor het even niet. Wat zei je nou? Oh, alles spetter op de vloer, hè, zei je?
0: Ja, die domen, die pakte zo op. Oké.
1: Ja, maar sommige domen zijn dat. Hè. Dan, sommige domen die ben heel erg rustig en netjes, zeg maar. En jij domen, dan zo... Wop. Voor een dikke handbalter.
0: Ja, de vloer die moest even naar het veld worden.
1: Echt waar, is dat dan gebeurd?
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Maar ik hoop wel eens een keer een video zien van hoe een Russische doelman. En dan zie je pastoor die heeft een baby vast. Die heel op en neer in dat vat gooien.
0: Dat is zo'n moeder die een valdoek vasthoudt.
1: Ja, verschrikkelijk, hè, hoor.
2: Ja, dat is wel dopen.
1: Ja, dat is wel. Het is wel echt dopen, dat klopt. Hey, wij zijn natuurlijk met het volgende nummer. En dat is het nummer Almost Home van Mercy Me. Volgens mij had je die niet aan de vroegen of zo, hè?
2: Volgens mij niet. Nee, maar het is wel een fantastisch nummer. Alweer.
1: Oh, je kent hem al?
2: Ja, zeker.
1: Oké. Okay.
2: Absoluut.
1: Nou ja, het gaat erover dat het leven een tijdelijke reis is. En dat is ook de boodschap van het nummer. We zijn allemaal op weg naar de eeuwigheid. En voor christenen is dat bijna thuiskomen. Nou, dat is een mooie bemoediging. Ik hoop dat dat voor onze luisteraars ook een bemoediging mag wezen. Dus laten we door lekker naar luisteren. En dan benen wij nog tot 10 uur vanavond op ERK FM. Are you disappointed?

op 107. Dit is Lovem. Wheelchairs gather.

0: Dusty Bibles van Josiah Queen. En daarvoor hebben we draaid Second Opinions van Casting Crowns.
1: Ja, maar twee confronterende nummers.
0: Vind je ze confronterend, ja?
1: Echt ook nog staf op Jon Bibel.
0: Ja, dat... Ja, dat ja, zo ja.
1: Of
0: dat,
1: houd je aan de Second Opinion vast? Of aan het woord?
0: Ja, ik ben allebei wel...
2: Oproepende nummers.
0: Ja. Oproepende nummers,
1: oproepende nummers.
0: Zeker. Hé, hey, we zijn toegekomen aan het eerste praalblokje.
2: Ja. Wat is waarheid? Waarheid is natuurlijk een woordig en heel belangrijk onderwerp. En als voor moeite in de kieken, lijkt dat wel alsof iedereen een eigen waarheid heeft. En dan komt er een wereldbeeld dat veel mensen hebben. Maar die kunnen je dan al vragen, wat is waarheid? En nou had ik voor jullie een vraag. Kunnen jullie een voorbeelden nemen van onderwerpen waarbij mensen echt totaal verschillend over de waarheid denken? Johannes, heb je misschien een voorbeeld?
0: Dat is over uvolle dingen. Maar inderdaad, ik moet dan zelf het eerst wat me in gedachten schiet, bijvoorbeeld LHBTI en alles. Over homo-wezen en dat.
2: Joas, heb je nog een voorbeeld?
1: Ja, abortus is ook wel een onderwerp.
2: En dat ben ook allebei hot topics, standing op bestellen.
1: Maar vroeger bijvoorbeeld corona en zo.
2: Corona is ook heel verschillend. Die komt later nog even aan bod trouwens. De vraag over wat nou echt waarheid is, komen we ook in de Bijbel terug. En het is een vraag die Pilatus aan Jezus stelt. De evangelist Johannes schrijft hierover. Het is een gedeelte tijdens het verhoor van Jezus. Pilatus hoort dat Jezus zin dat hij een koning van de Joden was. En vraagt hij vervolgens aan hem. En Jezus zegt dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. En daarna volgt het volgende gedeelte Johannes 18. Pilatus dan zei tegen hem, u bent dus toch een koning? Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem, wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden en zei tegen hen, ik vind geen schuld in hem. Pilatus stelde dus ook de vraag wat waarheid is. En ondanks dat hij het misschien een beetje cynisch bedoelde, stelde hij die vraag toch, want hij zat er dus blijkbaar toch mee. Maar deze vraag kan ook voor ons een grote vraag wezen, want wat is precies waarheid? Waar redt Jezus het over als hij zegt, ik ben in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen? Wat betekent het voor ons dat Jezus niet zegt, ik heb mijn waarheid, maar dat hij zegt dat hij voor de waarheid getuigt? Joas, wat betekent het voor jou?
1: Nou, dit is niet zo van, als je nou met mensen in gesprek gaat, dan zeggen ze van, ja, jij hebt jouw overtuiging en ik heb mijn overtuiging.
2: Mm-hmm.
1: En we moeten elkaar respecteren. Maar dat is helemaal niet zo. Je wordt een dag, ook door de overheid, word je in een bepaald hoek in het leven. Wat je moet doen.
2: Dat niet iedereen een eigen waarheid heeft?
1: Nee, er moet een absolute norm en waarde wezen. Anders, dan loopt het aan in de wereld.
2: Johannes, zie je daar wat aan toe te voegen?
0: Ja, ik vind... Ja, ja, ik snap de vraag wel, maar ik heb er niet zo 1, 2, 3 een antwoord op.
2: Oké. Nou, dat geeft niet. Waar ik bij Stilles Ding was exact dezelfde show was. Er blijkt dus toch Jezus zichzelf dat er één waarheid is en niet dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. En in een gebed uit Johannes 17, dus een hoofdstuk voor dit gedeelte, vraagt Jezus aan de Vader, heilig en door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dus Jezus geeft dus eigenlijk zelf al antwoord op die vraag naar wat waarheid is, namelijk Gods woord. Maar ja, dat kan heel goedkoop klinken en misschien vind je dat in dus wel gigantisch lastig om dat te geloven. Nou, dan zou ik zeggen, bleef zeker even luisteren. Want in een volgende blokje gaan we kijken naar de Bijbel en waarheid. Is het al tijd om naar een versie te gaan?
0: Ja, jij in principe naar 30 seconden.
2: Ik heb naar 30 seconden, maar die vraag dat gaat niet lukken. Nee. Ik had dus nog hier de overige vraag. Nee, dan kon ik hem al verstaan. Is dat goed?
0: Ja hoor.
2: Nou, we gaan nu luisteren naar Truth Be Told van Matthew West. En dit is een lied waarin de winstduur klinkt dat de waarheid naar vuren komt. En ook altijd de spreuken wordt. Want als we eigenlijk binnen, dan moeten we zeggen dat we allemaal de breuken binnen en ook hulp nodig hebben. En God kan deze hulp bieden. Maar het is dan wel nodig om eigenlijk naar hem toe te gaan met die problemen. Dus laat de waarheid klinken en geniet van dit nummer en tot zo direct.

Laat je maandagavond klinken als... Van 8 tot 10 hier op Urk FM.

0: Beyond Me van Toby Mac. De voorin we draait Ons Koning Kom van Juanetta Duplessis. En ik moet nog even een shout-out doen, Albert. Die
1: ken
0: je ook wel. Een shout-out naar de mensen van de Balder.
1: What?
0: Want die ben nou een bark en die ben nou aan het luisteren.
2: Wat een topper.
1: Ik heb het net te horen gekregen en ik zie net een appje van Skin.
0: Ja, dus,
1: dat ze je persoonlijk zou sturen.
0: Nou, hartstikke lief en hopen dat jullie genieten.
1: Genieten
0: en,
1: van jullie.
0: Wij binnen Annekummen bij het Nice.
3: Het Urkeland is bezig met het onderzoeken van het bijbelleesgedrag van jongeren op Urk. Het HGJB, Hervormd Gemeente Jeugdbond, heeft al eerder een onderzoek gedaan naar het bijbelleesgedrag van jongeren. Het Urkeland doet nu een soort gelijk onderzoek om te kijken hoeveel de Urker jeugd in de Bijbel leest. Er zijn enquêtes ingevuld door jongeren op de scholen Pieterzand en Berechtje College. Daarin worden vragen gesteld zoals hoe vaak de jongeren in de Bijbel lezen en met welke motivatie. Ervaringen van dominees, jongerenwerkers en verenigingsleiders worden ook opgetekend in het onderzoek. Het onderzoek van het HGJB met 640 catechisanten constateert dat 43% van de jongeren nauwelijks of nooit voor zichzelf in de Bijbel leest van de gemeenteleden. Of ja, van de catechisanten bedoel ik dan. Daarnaast zegt 41% van de jongeren dat ze binnen 5 minuten klaar zijn met Bijbellezen. Vergeleken met het onderzoek van 10 jaar en 20 jaar geleden is het bijbelleesgedrag van jongeren niet heel erg veranderd. In de nabije toekomst wil vereniging HGJB nog een onderzoek doen naar de kwaliteit van het bijbellezen.
0: Ja,
3: ja.
0: Wat moeten we dan nog meer?
3: Nou, ik vond het wel interessant dat Urkeland nog eens een onderzoek gaat doen. Ik ben wel benieuwd naar hoe het zit met de jongeren hierop.
0: Ja. Oh, wacht, ik lees het even verkeerd. Ze zijn binnen bezig met het onderzoek, ja.
3: Ja.
0: Ja, zo.
3: Dus ze komen er nog op te horen van hoe of wat. Maar die is dus nou in de volle gang.
0: Ja, precies. Nou, ik hou er mijn hart mee vast, maar... ik mag geen vuurdealer trekken, maar als ik die resultaten zie van de HGJB, dan...
1: Dat is eigenlijk best wel leeg.
3: Ja.
1: 5 minuten, 41% van de jongeren, 5 minuten klaar.
0: Nou ja, dat was nog niet eens een grootste punt. Want ik bedoel, ik kan best snappen als je een rooster aanhoudt dat je dan met 5 minuten klaar kunt wezen. Maar dat 43% gewoon eigenlijk nooit voor zichzelf in de Bijbel leest. Dat vond ik vooral een beetje, oké.
3: Ja. Nou, ik vind allebei een beetje schokkend. Want 5 minuten een Bijbel lezen is ook... Het is net alsof je even op je telefoon je Bijbel app doorkijken en dat is het.
0: Ja, inderdaad. Ja, en 5 minuten ben je zo mee. Dat...
1: Dan lees je je meditatie van je Bijbel app inderdaad over je vers van de dag.
0: Ja, en dan heet het alweer dat eigenlijk, ja.
3: We moeten nog ook even...
1: Zullen gaan?
0: Ja. Hey, en wat denk je van het Bijbelleesgedrag op Urk, Albert? Wat verwacht je van de uitslag?
1: Ik vrees met jou het ergste dat het niet zo heel ogen zal wezen.
0: Ja.
1: Aan de andere kant hoop ik van harte dat het gigantisch mee valt.
0: Ja.
1: Dat maar als 43% van de jongeren... Dat er minder dan 43% van de jongeren nooit de Bijbel leest.
0: Ja.
1: Maar dat het... Ja, het liefst 0% vanzelf. Maar
0: ja,
1: in elk geval zo leeg mogelijk.
0: Ja.
3: Ja, ik denk dat het wel op zich... jij nou ook die Bijbel-app, die is eigenlijk hartstikke populair geworden.
0: Mm-hmm.
3: Maar ja, dat er gevaar aan zit dat je even ongetanen poetsen... en even je tekst lezen met je wel zulke dingen.
0: Ja,
3: ik vind wel dat je er eigenlijk even voor moet zitten als je je Bijbel hebt.
0: Ja, inderdaad. Maar weet je, als het een begin van iets is... dan vind ik dat helemaal niet zo'n slechte ding, zeg maar. In die zin is dan een Bijbel-app en een uitkomst.
1: Dat is fantastische uitkomst.
0: Ja.
1: Maar de vraag is vanzelf dan als nog wel... blijft erbij dat in een vers of lees je wel duur.
0: Ja, inderdaad.
1: Want ik bedoel, een vers los uit de context trekken, dat helpt ook niet.
0: Ja, exact. Kijk, nou, dan moet ik zeggen, ik vind die meditaties die er dan bij zitten, die binnen vaak wel gewoon ook in het hoofdstuk opnemen, hoor. Wat je er dan bij leest. Het is niet heel vaak dat je echt een liemer dat vers, dat ze dat eruit plokken en door een boodschap aan plakken. Dus,
1: die moet je dan wel lezen vanzelf.
0: Ja, je moet er wel lezen, ja. Ja, maar ik vind wel, dat vind ik altijd goed als ik die meditaties lees, dat er dan een bult mensen... hoe zeg je dat? Heel veel schrijvers van die meditaties die sporen je wel aan om het verder te lezen of het hoofdstuk verder te lezen.
1: Ja.
0: Dat zie je wel terug. Dat is wel een goeie dat ze dat doen. Dus ja, we hopen dat het...
1: Ze proberen met echte bijbelleesgedrag te stimuleren.
0: Ja, precies.
1: Om maar de bijbel te hebben.
0: Ja.
3: Nou, ik ben benieuwd naar het onderzoek. En misschien kunnen we wel wat maar over vertellen later.
0: Ja, als je komt toch om, dan zie ik er even een bericht over maar. Misschien kunnen we wel een keer in een olle. Dat zullen we even
1: bekijken. Leuk
0: idee. Ja. Wij gaan duur met het volgende nummer. En dan moet ik even een goede blaadje ervoor bijpakken.
3: Het nummer gaat ook over nice.
0: Ja.
1: Best nou, nieuws.
0: Door ben ik er ook eigenlijk in te zetten. Ja, dit is het beste nice. Dit heeft je trouwens gezegd tegen mij. Hè?
3: Ik hoef dus nog maar één nice artikel te schrijven.
0: Want dit is het beste nice.
3: Nice artikel.
0: Ja. Nee, het nummer is Best News Ever van Mercy Me. En ja, de titel die zegt het al. Het is het beste nice ooit. Ja. Jezus Christus die de zondaren redt van de dood. Ja, dat is toch gewoon het allerbeste nice, jongens. Dus... Laten we dan lekker nog een luisteren en dan ben we zo bij de troggen voor de meditatie.

0: Wholehearted van We Are Messengers. En daarvoor hebben we draait Awesome God van Shane en Shane. En dan binnen we nou aankomen bij de meditatie.
1: Romeinen 11. Beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar, door ongeloof zijn zij afgerukt, en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn. Over u echter goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult u ook afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom? Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Joden, iedereen kent deze mensen wel. Als je ze niet al uit de Bijbel kent, heb je vast wel tijdens de geschiedenislessen gehoord wat er met de Joden is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Als je goed hebt opgelet tijdens de geschiedenis, ken je ook vast wel het woord antisemitisme. Een woord dat helaas de laatste jaren weer steeds vaker klinkt in de media en op straat. Jodenhaat, zo kun je het ook wel noemen. Waar komt dit vandaan? Waarom zijn het de Joden die zo gehaat worden? Vanuit de Bijbel mogen we geloven dat Satan hierachter zit. Het Joodse volk is de oogappel van God. Iets wat Satan graag wil vernietigen. Het woord antisemitisme komt van de naam Sem, een van de zonen van Noach, waar later dit volk uit voortgekomen is. En waar uiteindelijk de zaligmaker uit geboren is. Ook dit speelt een grote rol voor Satan. Helaas komen we in de kerk ook een vorm van antisemitisme tegen. De kerk heeft jarenlang het volk Israël weggecijferd, alsof ze niet meer belangrijk zijn na de opstanding van Jezus Christus. Gelukkig is de kerk hier een aantal jaar geleden van teruggekomen. Want wat zegt de Bijbel hierover? Het is bijzonder dat wij, de heidenen, zijn voortgekomen uit dit volk als christen zijnde. Het volk van Israël wordt in Romeinen 11 vergeleken met de wortel of de natuurlijke takken van de olijfboom. De heiden wordt gezien als de wilde takken van de olijfboom die erbij gekomen zijn. Hier maakt God ons al duidelijk dat het volk van Israël een bijzondere positie inneemt in het christelijk geloof en ook persoonlijk bij God. Joden moeten we dus niet vergeten als christen zijnde. Ook het antisemitisme of de jodenhaat moeten we dus niet negeren of aan ons voorbij laten gaan. Wat denken wij als we een man met een kippeltje door Amsterdam zien lopen? Domme Jood? Of komt er een nazi-grapje in ons naar boven? Misschien zeggen we het wel voor de gein tegen onze vriend of vriendin. Pas op, je speelt met vuur. Namelijk met Gods oogappel. De natuurlijke takken, dus de Joden, zijn misschien op dit moment afgehouden van de boom, maar er ligt een heerlijke belofte voor ze klaar, waar ik zo even op terugkom. Betekent dit dat we de Joden volledig met hun geloof moeten accepteren zoals ze het nu doen? De Bijbel is duidelijk hierover. Jezus zei zelf, niemand komt tot de Vader dan door mij. De Joden erkennen op dit moment Jezus Christus niet als redder en zaligmaker. En dat maakt ze vijanden van God en van het evangelie. Zie vers 28. Aan ons de taak, de wilde takken van de boom, om het evangelie voluit te verkondigen aan de Joden. Zodat de Joden weer ingeënt mogen worden. Vers 23 zegt, want God is machtig en opnieuw te enten. Zo mogen we samen op Christus zien, die de schuld ook van de Joden heeft weggedragen naar het kruis. Zowel natuurlijke als wilde takken zullen straks zingen voor zijn troon. Hoe weet ik dit? Vers 26 vertelt ons dat geheel Israël zalig zal worden nadat alle uitverkoren heidenen in Christus geloven. Bid daarom voor de Joden. Bid om bekering voor hen en voor jezelf. Bid om bekering voor alle wilde takken en alle natuurlijke takken die afgehouwen zijn. Om straks samen aan de bruiloft van het lam te zitten. Wil jij weten of je uitverkoren bent? Dan moet je bij Jezus zijn.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
2: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
1: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LoFam 107 FM. Dit is LoFam met de nummer 1 christelijke muziek. LoFam.

0: Grace of God van Ben Fuller. In de voorhand draait Evergreen van Andrew Rip. In de overhand draait Jesus on My Mind van Tristan Traxler. En na de meditatie hebben we draait Hideaway van Tate Buds. En die Jesus on My Mind, hè, die is aan het droegen duren. Hoe is de jingle inspreker, Garrett? Ja, die had hem aan. Die zegt, ja, dit is ook een gaaf artiest, jongens. Die moet je leuk even draaien. Ik zeg, nou.
1: Ik vind hem wel leuk.
0: Ja, het is even een mooi nummertje, hè.
1: Moeten we vaker inzetten.
0: Zeker, gewoon bedoel.
1: In een vurige blukkie vroegen we onszelf wat boorrij precies is. En toen heb ik een tekst vuren lezen uit Johannes, waarin staat dat Jezus het woord van God de waarheid noemt. En allereerst is Christus zelf het woord van God. Johannes 1. En zoals Jezus zelf zegt, ook zelf zegt het, is hij de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar christenen geloven ook dat de Bijbel het woord van God is. Dus dan zou de Bijbel ook de waarheid moeten wezen. Maar hé, dat kan vanzelf heel makkelijk klinken. De Bijbel is waar omdat ze zegt dat ze waar is. Dat is een cirkelredenering. En daar heb je vrij weinig aan. Hoe weten we dan dat de Bijbel waar is? En hoe weten we dat de Bijbel betrouwbaar is in wat ze zegt? Ben er ook vuurbeelden voor? En jullie misschien vuurbeelden waardoor de betrouwbaarheid van de Bijbel wordt laten zien?
0: Ik zag toevallig op het Nice van de week nog. Ik zag het een beetje opeens te voorbij komen dat ze mugelijk de plekken van de Ark van Noach heen vonden. En daar hebben ze onderzoek naar het don in de grond en alles. En daar hebben ze dus bepaalde stoffen in de grond te vonden. Waarbij door iets te legen, wat duur een mens gemaakt is. Op die berg, op een vrij onbekendere plek. Een gigantische plek is dat. En ze zijn nu ook diezelfde stoffen in het laboratorium aan het onderzoeken. Of ze daar of er ook houtdingen in. En volgens mij ook het hout wat in de Bijbel wordt beschreven waar de Ark van gemaakt is. En daarmee willen ze 100% vaststellen dat door de plekken is waar de Ark te liggen. Waar hij op vast te lopen is.
1: Oh, dus nou, dat ben ik zelf heel benijd. Nou,
0: ja,
1: dus,
0: maar had er staan weer zo'n vondst waarvan je zegt van ja jongens, hier spreekt de Bijbel al rond duizenden jaren over.
1: Ja, nou dat is dus precies waar we het nou over gingen. Joas, had je ook nog een vuurbeeld?
2: Bijvoorbeeld dat het Joodse volk nog bestaat over de meditatie van Johannes. Dat is ook een voorbeeld.
0: Ja.
1: Nou, al die duizenden jaren.
2: Ja.
1: Ja, dat is ook een. Dat is wel een duurdenkertje. Maar inderdaad, is ook een voorbeeld. Nou, noem je al de materie. De ark bijvoorbeeld. Maar een ander ding. Waaraan we de Bijbel. De betrouwbaarheid van de Bijbel. Steeds maar kunnen ontdekken binnen personen. Want een aantal personen in de Bijbel zouden nooit bestaan hebben, al dus atheïsten. Maar vervolgens ontdekken archeologen dat ze wel degelijk hebben bestaan. Een voorbeeld daarvan is koning Belshazzar uit het Bijbelboek Daniel. Die komt jullie allemaal waarschijnlijk wel bekend voor. Deze koning Belshazzar wordt helemaal niet genoemd in gevonden lijsten van koningen van het Lord Babylonische Rijk. En volgens deze lijsten was Nabonidus de laatste koning van het Rijk. Maar in 1854 vond men een kleicilinder met daarop een gebed van Nabonidus aan de maangod. En in dit gebed benoemt hij ook zijn zoon. Dat bidt hij voor. Belshazzar.
0: Ja, ja.
1: De naam komt vuur. En verder worden er ook in 1852... 1882 en 1956 nog maarbronnen gevonden. En alle bronnen laten zien dat Belshazzar wel leefde en dat hij geen koning, maar ongekoning was. Vandaar dat Daniel dus de derde heerser van het Rijk wordt na het uitleggen van de tekens op de muur. Nabonidus was de eerste, Belshazzar de tweede en degene die het eindschrift op de muur konden cijferen, zou de derde heerser worden. Daniel.
0: Ah, ja. Interessant, hè.
1: Maar ja, dat laat vanzelf alleen wat zien over de betrouwbaarheid van het Oude Testament. Want hoe zit het dan met het Nieuwe Testament? Onderzoekers ontdekken steeds maar en maar over de betrouwbaarheid van de evangeliën. Een voorbeeld daarvan is Lucas, die is heel erg betrouwbaar met zijn locaties en met de personen die hij beschrijft. En ook wat ze over de Heer Jezus en over de vroege kerk schreven, blijkt betrouwbaar. en wordt zelfs door buitenbibelse bronnen genoemd, zoals bijvoorbeeld Josephus of Tacitus. En naast deze twee voorbeelden zijn er echt nog ongelooflijk veel dingen die de betrouwbaarheid van de Bijbel bevestigen. En we mogen er dus dan ook echt zeker van wezen dat alles wat de Bijbel zegt waar is. En ook echt is gebeurd.
0: Ja, ja, en als je nou als je dat nou voor wat verder willen onderzoeken. Ik ben toevallig ik heb nou bijna een boek uit wat je met handen droegen en bewijs genoeg van Lee Strobel.
1: Dat is echt een aanrol.
0: Dat is echt een aanrol. Als je echt wat over de. Als je wat wil weten over de betrouwbaarheid van de evangelie. Lees dat boek.
2: Dat is echt een fantastisch boek.
1: Goede oproep. We gaan nu luisteren naar Word of God Speak van Mercy Me. En dit lied is een gebed waarin er vroegen wordt of God zijn woord wil spreken, om zo de ogen van de zanger te openen voor Gods majesteit. Geniet van dit nummer en denk erover na. En we binnen nog tot 10:00.

0: Here's My Heart van I Am They. De vorm we draait Everything Changed van Zach Williams. En daarmee binnen wij aankomen bij het Nijs.
1: Het bedrijf Netflix is bezig met het maken van de nieuwe verfilming van een van de Narnia-boeken van C.S. Lewis. Eerder zijn er al 3 films verschenen over het verhaal van Narnia. De film die nu gemaakt wordt is afgeleid van het boek Het Neefje van de Tovenaar. Dat gaat over het ontstaan van de wereld van Narnia. Volgens Ted Baer, een vriend van de nabestaande familie van C.S. Lewis, maakt de familie zich erg zorgen over de nieuwe stemacteur van de personage Aslan. De regisseur van de nieuwe film heeft ervoor gekozen om het karakter van Aslan in te laten spreken door een vrouwelijke acteur genaamd Meryl Streep. De keuze om Aslan door een vrouw in te laten spreken zou schadelijk zijn voor de originaliteit van de boeken, waar Aslan altijd als mannelijk wordt beschreven. Daarnaast wordt de leeuw Aslan door Lewis voorgesteld als een Jezusfiguur wanneer hij in de wereld van Narnia zou verschijnen. Waarin de film een verwijzing is naar het verhaal van Genesis en hoe de wereld van Narnia geschapen wordt. Ted Baer noemt de keuze om een vrouwelijke stem aan dit karakter te koppelen op theologisch vlak een enorme ketterij en een reusachtig probleem. C.S. Lewis zou zich omdraaien in zijn graf, stelt hij. Gerwig, de regisseur van de nieuwe film, verdedigt haar keuze door te zeggen dat ze op zoek was naar een stem met wijsheid en diepgang, maar ook kinderlijke vreugde en verwondering. En bovendien was ze op zoek naar iemand die boven de 70 jaar oud was. De film verschijnt op 12 februari in de bioscoop. Vanaf 2 april moet de film op Netflix te zien zijn. Ja.
0: Ja, het... Misschien is het even goed, Joost, als je even heel erg kort even uitleggen wat de film Narnia nou ook alweer is.
1: Ja, de film Narnia, het is een van de populairste werken van C.S. Lewis. Het gaat eigenlijk over een soort fantasiewereld waar dieren ook een bepaalde ziel hebben. En het was het doel van C.S. Lewis was om de mythologie ook een beetje meer de lucht in te krijgen. En dat hij in die fantasieboeken dat hij dat aardig goed doet. En in Narnia is het dus ook een leeuw, Aslan. En dat is eigenlijk de Jezus in die wereld.
0: Ja.
1: En dat is dan een soort leeuw. En die wordt dus nou door een vrouw in spreuken.
0: Ja, maar kort samengevat, er zit dus een christelijke touch in Narnia, zeg maar. Het is een fantasiewereld, maar er zit iets christelijks achter, zeg maar. Een christelijke gedachte.
1: Ja, heel obvious christelijk.
2: Het is echt gewoon een christelijke film.
0: Ja, precies.
1: In Lord of the Rings zie je niet echt heel trof of zo. Dat is heel op de achtergrond, maar eerst echt duidelijk.
0: Die is ook van C.S. Lewis?
1: Nee, dat is zijn mod, hoe Year Tolkien.
0: Oh ja, dat is Tolkien, ja.
1: Ja, het is, ik vind het echt ontzettend woke.
2: Om maar even met het dure rust te vallen.
1: Maar ik denk dat ook een bult Narnia fans hier ook echt helemaal over de kop van binnen.
0: Ja, maar kijk, zeg maar Narnia, dan krijg je ook weer zo'n punt waarop je inderdaad mensen hebt die helemaal fan binnen van zo'n film.
1: Ja,
2: en, ja ho. Hou je zin, hè?
0: Ja, nee, maar je snapt wat ik bedoel. Wat je bent echt van die mensen, als je dan één ding verkeerd vertellen over Narnia, dat ze dan helemaal... Je zit erin, hè?
1: Dus moet je vuur stellen alsof Jack Sparrow er een vrouw wordt in de spreuken of zo.
0: Ja, daar heb je wel gelijk aan. Ja, dat is zo die een vrouwelijke Jack Sparrow door...
2: Langerongen warm, maar goed.
0: Ja.
2: Ik vind die quote geweldig. C.S. Lewis zou zijn omdraaien en zeggen... Dat is echt een heftige uitspraak.
0: Ja, ik denk dat hij er ook niet aan gebeden mee was. Maar ja,
2: het laat wel echt zien dat die familie dus echt... De gigantisch tegen op zich. Dat hij er echt over nadenkt van de kan gewoon niet.
0: Ja. Al is het alleen al om C.S. Lewis eer te bewijzen om die film goed te verfilmen. Zoals hij het schreef net in de boeken.
1: Ja.
0: Want dat gebeurt nou niet.
2: Nee. Ja. Kies dan echt gewoon een man.
0: Ja, precies. Maar hoe simpel is het? Ik bedoel, er binnen genoeg mannen boven de 70.
1: Hey, niet naar mij. Ik ben nog een jonge... Ik ben nog een jonge knaap. Nee. Nou ja, dat... Dat is dus het nieuws voor vandaag. Maar nou hebben we nog een mooi nummer. Van For King Country.
0: Wil je hem aankondigen aan Joas?
2: Ik kondigde hem even aan.
0: Ja, dat mag hoor. Doe maar.
1: En dit is Fight on Fighter. En nou ja. Lust er lekker mee.
0: Waar gaat het nummer over?
1: Maar dat weet ik niet eens.
0: Oh, nou, zal ik het dan maar overnemen van je? Nee, maar gewoon inderdaad luisteren naar het nummer Fight on Fighter van For King and Country. En Ja, de zanger die zingt over blijf duur vechten in je geestelijke strijd. Dat is de kernboodschap van het nummer. Ja, de Bijbel zegt zelf ook strijd, de goede strijd. Dus ja, dat heeft hier alles mee te maken. Dus dat is wel lekker naar luisteren. En dan binnen wij nog tot 10 uur vanavond op Lofem.

0: Voice of Truth van Casting Crowns. En Domi, binnen wij Anne Keurman bij het laatste pro-blukkie.
1: Ja, in het eerste pro-blukkie stelden we de vraag: wat is waarheid? Het tweede pro-blukkie keken we naar de Bijbel en de waarheid. En holde ik het vier vuurbeelden bij. Namelijk van Belshazzar en over de evangelieën. Maar dan is vanzelf de vraag: wie bepaalt onze waarheid? Bepaal ik mijn eigen waarheid of tot een maatschappij dit of het God ervoor zeggen in mijn leven? Als ik naar mezelf kijk, merk ik dat ik soms gigantische fouten maak. En misschien is dit bij jou ook wel een geval, dat je denkt in iets beter te weten dan een anger, om dan vervolgens erachter te komen dat je het er echt helemaal naast zit. En jullie misschien een voorbeeld van een idee wat totaal niet bleek te kloppen uiteindelijk. Joas.
2: Ja, ik heb bijvoorbeeld ongelest. Toen had ik het over Maarten Luther of zo, dat hij een nieuw analytisch en correct persoon was. Maar toen zei die jongen, dat is helemaal niet zo, want hij gooide inkpotten tegen de muur aan en hij sloeg zichzelf allemaal jong van die gekke dingen. En toen dacht ik van, wacht eens even. Volgens mij heb ik hier nog geen goede jongens ook nog een doen voor ik dit zeg.
0: Hmm. Ja, ik ken niet per se iets over mezelf, maar. Ik zat eens een keer met een maat. En toen hadden wij het over bekering en alles. En toen zegt die maat, die zegt tegen mij. Op een gegeven moment kwam het gesprek zo. En die zegt tegen mij. Ja, ik denk dat er maar 40 of 60 man naar je moet komt. En toen keek ik hem echt aan van. Makker, dat is niet zo. Het is een schare die je niet in de telling kan. Het staat letterlijk in de Bijbel. En hij zei, ja, ik heb dat gewoon altijd al gedacht. En toen, ja, ik dacht toen ook gelijk bij mezelf van, dan gaat er echt wat verkeerd. Dus die dat denken. Niet per se dat het bij jou ligt, maar wie het jou dat er laat? En hoe ben je bij die gedachte komen?
1: Ja, hoe kom je erbij?
0: Hoe is jou dat er laat, zeg maar? En je bepaalde visie op binnen bepaalde dingen gebracht op een manier dat je dit voor jezelf ontwikkelt erin? Of, maar ja, dat, ja.
1: Ja, deze twee vuurbeelden laat het mooi zien. Want dat in Johannes' geval, dat kan dus van afhangeren komen. En in Joas' geval, dat komt.

0: angere zaken.
1: Ja, kijk, en je moet er ook bij jezelf altijd bedenken. Er binnen nog binnen zoveel mensen voor je begon die zich over dit onderwerp buren hebben. En die er heel veel wezen dingen over zegt en er echt onderzoek naar doen hebben. Ja, misschien moet je die maar gewoon eens een keer in aangestonden, niet altijd je eigen.
0: Ja, dus als je na ideeën hebt, lees eerst de oude ideeën goed.
1: Precies, precies, precies. Daar zegt de Bijbel ook iets over. Ik weet niet waar het staat, maar de Bijbel zegt er iets over.
0: Ja, dan ben er ook nog wel eens dingen dat je denkt van, iedereen dacht dat het helemaal waar was. En toen bleek het helemaal fout te wezen. En een voorbeeld daarvan was een aantal jaren geleden met die mondkapjes bijvoorbeeld. Overal waar je kwamen tijdens de coronaperiode moest je mondkapjes op. En er was er maar een paar mensen die zeiden dat er nergens op sloeg. Maar voor de rest wil iedereen zeggen raam. Maar later kwam er een heleboel kritiek op van onderzoekers en andere mensen die zeiden dat het bijna of helemaal niet zou helpen. Dus de maatschappijen verangert ook met de dag. Ja. Dat je denkt, oké. Okay. We zien dus dat het eigenlijk niet verstandig is om op jezelf of de maatschappij te vertrouwen. Maar waarop dan wel? Nou, dan heb ik hartstikke mooi nieuws van jullie. The best news ever. Want je kunt altijd op God vertrouwen in alles wat er gebeurt. Want hij is. Wat hij het zegt is waarheid. En hij doet wat hij belooft en blijft altijd dezelfde. Kijk maar naar zijn naam bijvoorbeeld. Ik ben die ik ben. Dat betekent ik verander niet. Dus God die verandert niet. En zoals we al zagen, is zijn woord van minstens 2000 jaar geleden nog steeds exact dezelfde. Ja, dan is er eigenlijk nog maar één vraag die ik ons hier in de studio en de luisteraars in huis mee wil geven. Namelijk, wie bepaalt uiteindelijk wat waar is? Doen jullie dat? Doet de maatschappij dat? Of God?
1: Ik denk dat dat een mooie duurdenker is, als afsluiter.
0: Dan gaan we naar het nummer.
1: Zeker.
0: Zal ik hem even aankondigen?
1: Ja.
0: Nou, een nummer dat hierbij past en waar we nu nog gaan luisteren is Truth I'm Standing On van Leanna Crawford. En de zangeres zingt erover dat ze altijd op God blijft vertrouwen. En dat doet ze niet omdat ze zelf zo sterk is, maar omdat God betrouwbaar is. Hij is goed en zijn plan is altijd het beste. Vertrouw je ook op hem?

0: Nou, zitten we weer op, jongens.
1: Dat was weer 2 uur.
0: Dat was weer 4 uur lang, ja. Maar zo voelt het niet.
2: 2 uur lang arbeid.
0: Ja. Wat zei je? Ik hoor het niet dat je zei. Wat zei je nou?
2: 2 uur lang lopen arbeiden.
0: Ja, man. Wij zo hard lopen
1: uren
0: arbeiden.
1: Uren schreven.
0: Ja, wij ben hier regieten en wij lopen zwoegen.
2: Zweten.
0: En alleen maar koek lopen vreten.
1: Was er nog chips?
0: Chips. Oh, man. Nee, ja, we hopen dat jullie ook genoten hebben. Dus luisteraars zijn er natuurlijk. En ja, de herhaling en de meditatie die komen op de website. Ik zou het eigenlijk niet maar zeggen, omdat dat heel erg wisselvallig is. Maar we gaan het nou op een andere manier proberen.
1: We gaan het op een andere manier proberen, inderdaad.
0: En dat zou wel goed moeten komen, denk ik.
1: Ik denk er wel.
0: Daarom. Dus
1: als mijn computer niet crasht, dan gaat het lukken.
0: Ja, precies.
1: Als jullie nog aankondigen of verzoeknummers en die je graag willen horen in de zending, stuur ons even een mailtje op lovem@urkfm.nl of via de Insta-pagina en vergeet ons daar ook niet te volgen.
2: Ja, en de lekkere nummers kun je ook luisteren op Spotify. En die wordt steeds groter en langer. Je kunt er nou al gewoon in ieder werkdag hoe je playlist luisteren.
0: Ja, echt hè? Ja. Alleen, je moet er wel even updaten, Albert. De lesttussenzending staat er nog niet in.
1: De lesttussenzending staat er nog niet in, inderdaad.
0: Ik had het even. Ik dacht, nou, even checken, maar dat was nog niet gebeurd.
1: Oh. Nee, dat is aan mij. Dat is aan mij. Ik gond er. Ik is om het 10 nog een half uurtje vrij op. Dan zal ik er even gelijk achteraan.
0: Oké, gelukkig. Ja, volgende week ben ik weer aan de beurt met het thema. Hè?
1: Volgende week ben ik weer.
0: Oh, ben je weer?
1: Ben ik weer?
0: Oh ja, dat is waar. Okay.
1: Want
0: ja,
1: volgende meisje, week een gigantische bijzondere uitzending. Maar daar kon ik nog niks over vertellen.
0: Ja, mensen, wij in groen een rooster en weer. Hebben we wel officieel.
1: Ja, we zijn goed bezig, joh.
0: Nou, Albert, aan jou de eer zou ik zeggen.
1: Ja. Het laatste nummer van vanavond is Whole Lotta Work van Tyler Corbin. De zanger zingt over de taak die christenen hebben. Er is ongelooflijk veel werk te doen en we moeten aan de slag. Dus is de vraag, wat doe je? Leg je het beeldje erbij neer of volg je Jezus en vertel je over hem? Geniet van het nummer. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren en tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender.

0: FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. En de rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond. Zondag 27 september 2026. Van harte welkom bij ons Gouden Uurtje. Wij beginnen deze uitzending met trio sonate nummer 6, BWV 530 van Johann Sebastian Bach. Vivace, lento en allegro. De opbouw in drie delen. Vivace, levendig en virtuoos. Lento, rustig en expressief. Allegro, energiek en feestelijk. Dit orgelwerk van Bach wordt gespeeld door de Urker organist Lubber Gnodde op het orgel van de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem. Opgenomen van het eindexamen fase 2 op 29 mei 2002. Lubbert begon zijn studie aan het muziekcentrum in Emmeloord bij Wouter van den Broek. Verder studeerde hij aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam bij Jacques van Noordmessen en behaalde daar zijn bachelor- en masterdiploma met onderscheiding. Daarna studeerde hij in Parijs bij Michel Bouvard en in Lyon bij Louis Robillard. Hij won in 2005 de eerste prijs cum laude op het internationale Schnitger Orgelconcours in Alkmaar. En in 2007 de eerste prijs bij het internationale César Franck Concours in Haarlem. In 2009 was Lubbert organist van de Sint-Augustinuskerk in Amsterdam, waar hij het beroemde Cavalier Cole-orgel uit 1881 bespeelde. Daarna verhuisde hij met zijn gezin naar de Verenigde Staten. En daar is hij actief als concertorganist en orgelbouwer.

Na dit orgelwerk van Bach gaan we verder met Our Father, Pater Noster, samen met het Tabernakelkoor. Het is een indrukwekkende religieuze uitvoering van het Onze Vader, met Bocelli als solist en het grote koor als ondersteuning. De combinatie van zijn klassieke tenor en de volle koorklank geeft het nummer een plechtige en spirituele sfeer.

Wij vervolgen met het lied Praise ye the Lord naar Psalm 136 van Astor Brett. Dit lied wordt gezongen door de sopraan Margaret Roest, samen met het koor Deo Javante Huizen onder leiding van Bert Mol. Verder werken mee het Groot Nationaal Strijkorkest, André de Jager Orgel en André van Vliet Piano. Prijs de Heer met psalmgezangen, met trommels en snaren. Hij is groot in genade.

Zometeen kunt u luisteren naar twee delen uit het pianoconcert nummer 1, opus 25 van Felix Mendelssohn Bartholdy. Mendelssohn schreef dit pianoconcert toen hij 21 jaar oud was. Hij speelde zelf de solopartij bij de première in München op 17 oktober 1831. Wat maakt dit concert bijzonder? Mendelssohn zit hier mooi tussen klassicisme en romantiek. De muziek heeft een romantische hartstocht en virtuose bravoure. Wij beginnen met het tweede deel, het andante. Na de dramatiek van het eerste deel wordt de muziek warm en rustig en bijna vocaal. De melodie begint in de lage strijkers en wordt vervolgens door de piano overgenomen. Het interessante is dat Mendelssohn de piano niet voortdurend als virtuoos instrument gebruikt, maar hem juist laat juichen. Het derde deel, het presto molto allegro vivace, begint met een korte fanfare en verandert in een razendsnelle vrolijke rondo. Hier hoor je de jonge Mendelssohn op zijn meest sprankelende, lichtvoetig, briljant en technisch veeleisend, zonder dat het zwaar wordt.

We gaan naar muziek van Schubert. Sternchen van Franz Schubert is een van zijn bekendste liederen. Het stuk werd geschreven als onderdeel van Zwanengezang. Sternchen betekent serenade. Het lied gaat over een geliefde die wordt toegezongen en uitgenodigd om naar buiten te komen. De muziek klinkt romantisch, zacht en dromerig. Het is oorspronkelijk geschreven voor zang en piano. Wij gaan luisteren naar de solo-pianobewerking, gespeeld door de Nederlandse concertpianist Bibi Sodjadi.

troost en Gods aanwezigheid. En wordt gezongen tijdens het kerkdiensten, rouw- en herdenkingsmomenten.

Wij besluiten ons gouden uurtje met fantasie en toccata over het lied Wat God doet, dat is wel gedaan. Het is een geliefd christelijk lied waarin vertrouwen op God centraal staat. De bekende Nederlandse organist Klaas-Jan Mulder, hij leefde van 1930 tot 2008, maakte van dit lied een indrukwekkende orgelbewerking. De uitvoering van Mulder op het beroemde Hiensorgel van de Martinikerk in Bolsward is bijzonder indrukwekkend. Het monumentale orgel geeft zijn bewerking een rijke, warme klank, waardoor de boodschap van het lied Vertrouwen op God muzikaal sterk tot uitdrukking komt.

Luisteraars, dit betekent weer het einde van ons gouden uurtje voor deze avond. Morgenavond rond de klok van 22 uur wordt dit programma herhaald. De techniek was in handen van Jan Pasterkamp. Samenstelling en presentatie Albert Loosman. Leo Valente, tot volgende week. Tot dan, goedenavond.

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Goedenavond. Je luistert naar Flevoland met de lekkerste muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding interdisciplinaire sociale wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk... waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door... en maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas 1 jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.